0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het nog volop zonnig en de temperatuur ligt ook nog lange tijd boven de 20 graden. Uiteindelijk na zonsondergang kan het toch nog wel stevig afkoelen. Uiteindelijk zien we minima zo richting het eind van de nacht van een graad of 11 à 12 en erbij staat maar weinig wind. Morgen trekken de eerste wolkenvelden over. Uit die bewolking kan af en toe een spatje regen vallen. Daarna wordt het weer droog en komt het zonnetje erbij. Dan wordt het toch nog wel drukkend warm met 22 of 23 graden. En aan het eind van de dag volgen een paar buien, mogelijk met onweer. Ook zondag een paar buien bij 19 graden. En aan het begin van de nieuwe week is het een stuk koeler.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou, het is allemaal een beetje uit elkaar gevallen, die familie. En dat is een beetje in de jaren 70 gebeurd.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Het was gezellig. Hele lieve ouders. Echt natuurmensen waren het. Ja, ze zaten in zo'n vereniging.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland. Oh ja.

4 mei bij Flevoland zie je De Laatste Steen van Sobibor. Een indringende documentaire over vernietigingskamp Sobibor, waar de nazi's vele duizenden Joden naar de gaskamers leidden. Onder hen ook de Urker-familie Kropveld. De film laat ook zien hoe via de gedenklaan en een nieuwe herdenkingssteen de herinnering aan de slachtoffers levend wordt gehouden. Ook te zien op 4 mei Struikelstenen in muziek, waarin Elvis E. het aangrijpende verhaal van de Joodse familie Kropveld op Urk bezingt. En vanaf 7:45 de dodenherdenking live vanuit Dronten. De jaarlijkse live-uitzending van Omroep Flevoland ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers. Herdenken en gedenken. 4 mei bij Flevoland.

0: 5050. Dus 0320 28 5050.
1: Je blijft luisteren. Dit is de avond van Flevoland met de beste muziekmix.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De EU noemt de nieuwe importheffingen van de VS onacceptabel. President Trump kondigde vanavond nieuwe heffingen van 25% aan voor auto's uit Europa. Hij zei dat te doen omdat Europa zich niet aan de vorig jaar afgesloten handelsovereenkomst houdt. De voorzitter van de EU-commissie die over internationale handel gaat, noemt de actie van Trump onbetrouwbaar. De Duitse auto-industrie reageert bezorgd en hoopt dat beide partijen snel om de tafel gaan. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk. Omroep Brabant onthulde dat alle betrokken ministeries al in maart vorig jaar vonden dat het dorp Moerdijk moest verdwijnen om ruimte te maken voor industrie. Pas een half jaar later startte een inspraaktraject waarin met inwoners ook nog werd gesproken over het voortbestaan van het dorp. Inwoners noemen de gang van zaken respectloos en ook de gemeente is niet blij. In een AZC in Leiden is vanavond iemand neergestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er vooraf ging aan de steekpartij. Er is een verdachte aangehouden. Op de wegen rond Utrecht wordt dit weekend grote drukte verwacht. Zowel de A2 van Everdingen naar Utrecht als de A12 van Utrecht naar Bodegraven is dicht vanwege werkzaamheden. De afgelopen weken leidde alleen het afsluiten van de A2 al tot chaos in dorpen langs de snelweg vanwege sluipverkeer. Na penalties heeft RKC de volgende ronde van de play-offs bereikt voor promotie naar de Eredivisie. De wedstrijd tegen Roda JC was lang spannend. Na 90 minuten stond het 1-1 en ook in de verlenging werd niet gescoord. Bij de penalties werd het 3-1 voor de ploeg uit Waalwijk. In de volgende ronde is Willem II de tegenstander. Het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Het koelt af naar 8 tot 13 graden. Morgen eerst nog zon en wolken, maar in de middag regen en onweersbuien, lokaal ook met hagel en windstoten. Het wordt morgen 14 graden aan zee tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Wat weet jij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het nog volop zonnig en de temperatuur ligt ook nog lange tijd boven de 20 graden. Uiteindelijk na zonsondergang kan het toch nog wel stevig afkoelen. Uiteindelijk zien we minima zo richting het eind van de nacht van een graad of 11 à 12 en erbij staat maar weinig wind. Morgen trekken de eerste wolkenvelden over. Uit die bewolking kan af en toe een spatje regen vallen. Daarna wordt het weer droog en komt het zonnetje erbij. Dan wordt het toch nog wel drukkend warm met 22 of 23 graden. En aan het eind van de dag volgen een paar buien, mogelijk met onweer. Ook zondag een paar buien bij 19 graden. En aan het begin van de nieuwe week is het een stuk koeler.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

0: Oh, I'm like, damn.
1: Vier de vrijheid op 5 mei bij Flevoland. En wel op het Bevrijdingsfestival Almere. Jordi Bouw is daar live aanwezig en doet verslag tussen 12 en 5.

0: zorgen voor de beats en de hits. Dus luister en kijk op 5 mei naar Flevoland.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Op 4 mei bij Flevoland zie je De Laatste Steen van Sobibor. Een indringende documentaire over vernietigingskamp Sobibor, waar de nazi's vele duizenden Joden naar de gaskamers leidden. Onder hen ook de Urker-familie Kropveld. De film laat ook zien hoe via de gedenklaan en een nieuwe herdenkingssteen de herinnering aan de slachtoffers levend wordt gehouden. Ook te zien op 4 mei Struikelstenen in muziek, waarin Elvis E. het aangrijpende verhaal van de Joodse familie Kropveld op Urk bezingt. En vanaf 7:45 de dodenherdenking live vanuit Dronten. De jaarlijkse live-uitzending van Omroep Flevoland ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers. Herdenken en gedenken. 4 mei bij Flevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

0: Max op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Stef Banstra met het NWS Journaal. De EU noemt de nieuwe importheffingen van de VS onacceptabel. Amerikaanse president Trump kondigde gisteravond nieuwe heffingen van 25% aan voor auto's uit Europa. Hij zegt dat te doen omdat Europa zich niet aan de handelsdeal houdt die vorig jaar is gesloten. De voorzitter van de EU-commissie die over internationale handel gaat, noemt de actie van Trump onbetrouwbaar. De Duitse auto-industrie reageert bezorgd en hoopt dat beide partijen snel om tafel gaan. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk. Omroep Brabant onthulde dat alle betrokken ministeries al in maart vorig jaar vonden dat het dorp Moerdijk moest verdwijnen om ruimte te maken voor industrie. Pas een half jaar later startte een inspraaktraject waarin met inwoners ook nog werd gesproken over het voortbestaan van het dorp. Inwoners noemen de gang van zaken respectloos en ook de gemeente Moerdijk is niet blij. In Winschoten in Groningen zijn twee mensen gewond geraakt. Het gebeurde waarschijnlijk bij een steekincident, maar de politie zegt op X dat nog niet zeker te weten. Ook is er vermoedelijk geschoten. De meldkamer in Groningen kreeg rond 10:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict. Toen de politie daar aankwam, vonden agenten twee gewonden. Die zijn naar het ziekenhuis toegebracht. En na penalties heeft RKC de volgende ronde van de play-offs bereikt voor promotie naar de Eredivisie. De wedstrijd tegen Rode JC was lang spannend. Na 90 minuten stond het 1-1 en ook in de verlenging werd niet gescoord. Bij de penalties werd het 3-1 voor de ploeg uit Waalwijk. In de volgende ronde is Willem II de tegenstander. Komende dinsdag is de heenwedstrijd in Waalwijk. Volgende week zaterdag dan de return in Tilburg. Het weer. Vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en bewolking. Later op de dag kans op buien met ook hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NWS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Op 4 mei bij Flevoland zie je De Laatste Steen van Sobibor. Een indringende documentaire over vernietigingskamp Sobibor, waar de nazi's vele duizenden Joden naar de gaskamers leidden. Onder hen ook de Urker-familie Kropveld. De film laat ook zien hoe via de gedenklaan en een nieuwe herdenkingssteen de herinnering aan de slachtoffers levend wordt gehouden. Ook te zien op 4 mei Struikelstenen in muziek, waarin Elvis E. het aangrijpende verhaal van de Joodse familie Kropveld op Urk bezingt. En vanaf 7:45 de dodenherdenking live vanuit Dronten. De jaarlijkse live-uitzending van Omroep Flevoland ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers. Herdenken en gedenken. 4 mei bij Flevoland.

0: Zaterdagmorgen om 8 uur is het zover. Over Flevoland gesproken.
1: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
0: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
2: De codenaam, ja, dat is een goeie. Ik weet niet of ik die al mag zeggen.
0: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
1: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
0: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk weekend op tv bij Flevoland.

Op 4 mei bij Flevoland zie je De Laatste Steen van Sobibor. Een indringende documentaire over vernietigingskamp Sobibor, waar de nazi's vele duizenden Joden naar de gaskamers leidden. Onder hen ook de Urker-familie Kropveld. De film laat ook zien hoe via de gedenklaan en een nieuwe herdenkingssteen de herinnering aan de slachtoffers levend wordt gehouden. Ook te zien op 4 mei Struikelstenen in muziek, waarin Elvis E. het aangrijpende verhaal van de Joodse familie Kropveld op Urk bezingt. En vanaf 7:45 de dodenherdenking live vanuit Dronten. De jaarlijkse live-uitzending van Omroep Flevoland ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers. Herdenken en gedenken. 4 mei bij Flevoland.

0: Nederland. En wel op het Bevrijdingsfestival Almere. Jordi Bouw is daar live aanwezig en doet verslag tussen 12 en 5. Hij loopt over het terrein, duikt backstage en gaat op jacht naar leuke gesprekken met bezoekers en artiesten. En wat voor namen? La Fuente, The Party Squad en Samuel Welte zorgen voor de beats en de hits. Dus luister en kijk op 5 mei naar Flevoland.
1: De leukste muziek? Dit is Flevoland in het weekend.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook 's nachts jouw zender. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Stef Banstra met het NWS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt nu anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De Europese Unie noemt de nieuwe importheffingen van de VS onacceptabel. President Trump kondigde gisteravond nieuwe heffingen van 25% aan voor auto's uit Europa. Hij zegt dat te doen omdat Europa zich niet aan de handelsdeal houdt die vorig jaar is gesloten. De voorzitter van de EU-commissie die over internationale handel gaat, noemt de actie van Trump onbetrouwbaar. In Winschoten in Groningen zijn twee mensen gewond geraakt. Dat gebeurde waarschijnlijk bij een steekincident, maar de politie zegt op X dat nog niet zeker te weten. Ook is er vermoedelijk geschoten. De meldkamer kreeg rond 22:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict in Winschoten. Toen de politie daar aankwam, vonden agenten twee gewonden. En die zijn beide naar het ziekenhuis toegebracht. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de vijfde tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de tweede plek vanavond. Oscar Piastri is de nummer drie. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de GP's van Bahrein en in Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6:00 Nederlandse tijd. En zondagavond om 10:00 staat de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later wel kans op buien met ook hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: De grootste hits. Je hoort ze het hele weekend bij Flevoland.
1: I miss knowing what you're thinking.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

0: Vier de vrijheid op 5 mei bij Flevoland. En wel op het Bevrijdingsfestival Almere. Jordi Bouw is daar live aanwezig en doet verslag tussen 12 en 5. Hij loopt over het terrein, duikt backstage en gaat op jacht naar leuke gesprekken met bezoekers en artiesten. En wat voor namen? La Fuente, The Party Squad en Samuel Welte zorgen voor de beats en de hits. Dus luister en kijk op 5 mei naar Flevoland.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

Op 4 mei bij Flevoland zie je De Laatste Steen van Sobibor. Een indringende documentaire over vernietigingskamp Sobibor, waar de nazi's vele duizenden Joden naar de gaskamers leidden. Onder hen ook de Urker-familie Kropveld. De film laat ook zien hoe via de gedenklaan en een nieuwe herdenkingssteen de herinnering aan de slachtoffers levend wordt gehouden. Ook te zien op 4 mei Struikelstenen in muziek, waarin Elvis E. het aangrijpende verhaal van de Joodse familie Kropveld op Urk bezingt. En vanaf 7:45 de dodenherdenking live vanuit Dronten. De jaarlijkse live-uitzending van Omroep Flevoland ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers. Herdenken en gedenken. 4 mei bij Flevoland.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou, het is allemaal een beetje uit elkaar gevallen, die familie. En dat is een beetje in de jaren 70 gebeurd.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Het was gezellig. Hele lieve ouders. Echt natuurmensen waren het. Ze zaten in zo'n vereniging.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.

0: Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via Omroep Flevoland en mis niets van jouw regio.
1: De leukste muziek? Dit is Flevoland in het weekend.

Op 4 mei bij Flevoland zie je De Laatste Steen van Sobibor. Een indringende documentaire over vernietigingskamp Sobibor, waar de nazi's vele duizenden Joden naar de gaskamers leidden. Onder hen ook de Urker-familie Kropveld. De film laat ook zien hoe via de gedenklaan en een nieuwe herdenkingssteen de herinnering aan de slachtoffers levend wordt gehouden. Ook te zien op 4 mei Struikelstenen in muziek, waarin Elvis E. het aangrijpende verhaal van de Joodse familie Kropveld op Urk bezingt. En vanaf 7:45 de dodenherdenking live vanuit Dronten. De jaarlijkse live-uitzending van Omroep Flevoland ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers. Herdenken en gedenken. 4 mei bij Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Stef Bandstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde